en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.

0: run it up.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
7: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
1: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
1: 24 hours a day.
7: Are we having fun today?
6: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows.

0: en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fili Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord en Zuid-Holland.

0: listen everywhere on digital radio or on our free radio app.
1: We are Galaxy Radio.
2: Check out the
0: music.
3: Next.
0: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister

0: directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Letts grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Sprutz vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Wakey, wakey, eggs and bacon. You already know it's Galaxy. You know one station for hip hop and R&B. Richie Styles, Tony Q on the Monday. Mayday, mayday, check in.
5: I'ma get back up to the hip hop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Pruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Pruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Ja, ja,

0: It's Galaxy in the Morning Time. You know the vibe. More hits, more bangers coming your way. I'm talking about some Jack Harlow loving on me. Q-Loss is in here too with Waar Was Je? That's the vraag. Why, where were you? Hey man, you just better keep it locked to Galaxy. You know I'm on stage for hip-hop and R&B. More hits and bangers coming. It's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: This is the Galaxy Morning Marathon. Wake up.
4: FaceTime en niet meer anytime. Dit is jouw song. Waar was je? Ik

0: je type nog? Zet mijn hart voor sale op restock. Context code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu.
1: 1, 2, 3.

0: glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Good morning to you.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

The little bit of the

0: biggest artist, all the sleaze, and good vibes.
1: Get up, it's a new day.
2: New day,
0: yeah. Wake up together with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: Stop sleeping and wake up.
5: Wake up every day.
0: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.
6: Hey, what's up? This is Chris Brown.
0: Chris Brown, obvious.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maximaal tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: 9 o'clock was good with it.
5: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
6: Definitely good morning vibes are on the way, man. What's good with that 9 o'clock energy, though? Hey, man, some Russian and Rao in the building talking about Santa. But the baby would pop that thing! It's coming through, baby. Hoo-wee, hoo-wee, hoo-wee. Good morning.
7: Galaxy.
8: Gotta go and get back.
9: Back inside that hip-hop and R&B.
7: You did.
10: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland en hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leidenmarathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Hey, goedemorgen. Het is maandag 11 mei, het begin van jouw werkweek. En we gaan je vandaag weer goed zetten met een hele hoop hip-hop, R&B en Afro-bangers. Zometeen ga je Bobo horen en Party Next Door, Die Trying komt eraan. En je hoort zometeen een artiest waarvan zijn naam een afkorting is. Maar wie hoor je zometeen?
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Bobo hoorde je bij Galaxy, Radio daarvoor je Die Trying, Party Next Door. En je hoort zometeen een track die gaat over aan de kant blijven staan, terwijl eigenlijk iedereen succesvol wordt. Nou, deze dus, de man die zijn naam gebruikte als afkorting. Thank you God always. Tyga komt eraan hier bij Galaxy Radio. For the road.
1: They say what goes around comes around. And I know I made mistakes and you forgave me how. I don't understand, you know I'm trying the best I can.

Je hoorde Zijkant hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een back in time met jou samen. We gaan richting de jaren 80. Echt een verre sprong terug in de tijd. Na deze dus Young Stone Alive komt eraan in Ski bij Galaxy Radio. Yeah.

0: Trippin hier bij Galaxy Radio. Ja, doen we allemaal wel eens toch? Een beetje ego trippen is ook misschien niet eens zo ongezond. Af en toe mag je ook wel een beetje een ego hebben. Hey, zometeen ga ik tracks voor je draaien. Basement komt eraan na Dan Toliver. Secondhand hier bij Galaxy Radio. Hele hoop tracks voor je vandaag.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: celebrating every weekend.
1: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Show love to those timeless records.
5: Turn back, run back.
6: To the classic.
4: Dropping another official Galaxy throwback.

0: She make a boy loco, high on a Cali, yeah. She got the fatty, yeah, she can say grab me. She lagging the mojo, she send me the Addy, yeah, yeah.
1: Basement hoorde je bij Galaxy Radio. Ik wil zometeen van jou weten wat jouw favoriete track is. En eigenlijk met name wat jouw favoriete working track is. Waar krijg jij nou echt energie van als jij aan het werk bent? Ik hoor het graag van je.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: Hey, goedemorgen nog steeds. Het is 11 uur geweest. West op Galaxy Radio. En eerder vroeg ik aan jou, wat is je favoriete working track? En jij stuurde hem in.
8: Let me see you.
9: What's the one track that gets you through your workday?
8: Work it out. Yeah, you know I got that.
7: Wat is die plaat waarvan jij zegt, daar wordt mijn werkdag een stukje beter van en ik krijg daar meer energie van? Ik vroeg aan jou dus, stuur hem door via 085 029 4x2. En Jaslyn stuurde mij een berichtje. Hij zei, kan jij de hit van dit moment voor me gaan draaien? Zeker weten. Mocht je al een idee hebben wat het gaat zijn, ik ga het je zo meteen laten horen welke dat dus is. Maar je hoort hem eigenlijk tegenwoordig bijna overal. En ja, ik vind hem heerlijk. Ik ga hem voor je draaien. Ronnie Flex hier, Punta Cana, komt eraan.
10: Let me bring you back. Bring it back. Bang. Hip-hop. Turn the music up.
6: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.
10: Baby.

0: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. When it comes to
3: putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: need that girl. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Goedemiddag, het is alweer tijd. Het is mijn tijd. Mijn naam is Lucinda Sedok, je luistert naar Galaxy Radio. And you know what it is. Elke dag van 1 tot 2 sta ik hier speciaal voor jou. We gaan gelijk van start. Adekun Le Gold, die hoor je zo meteen. We beginnen met Party Next Door, Die Trying.
5: We bring it back.
6: Right back.
5: Now back to the real.
7: Hip-hop and R&B.
8: Galaxy.
9: The number one in hip-hop and R&B.

0: Weet je, die maandag dip kan helpen. Maandag is best wel een zware dag. Hey, je komt zo'n weekend uit, je ziet je collega's. Goedemorgen. En je denkt bij jezelf, er is helemaal niks goeds aan deze morgen. Omdat ik jouw hoofd weer moet zien. Snap je? Maar, weet je, daarom oordopjes in en gewoon blijven luisteren naar Galaxy Radio. En dan komt het helemaal goed. Wat ook natuurlijk helemaal goed komt, zijn natuurlijk de lekkere pokoes. Zijkant komt eraan. We beginnen met een throwback uit 2023. Tyga, For The Road.
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's Ben
3: Rally. This is where I'm set.
2: Finelli Chopper.
1: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good? It's Kehlani.

hou ervan om je maandag op de maandag een review te geven. Maar ik zeg het eerlijk, ik ben niet naar de bioscoop geweest, man. Ik twijfelde of ik naar Strangers moest gaan. Is wel een sequel, maar dan moet ik weer die oude gaan bekijken. Er zijn bepaalde filmen die blijven hangen. Weet je, en dan komt er een sequel en dan ga je er gewoon automatisch naartoe. Scream is daar één van. Scream is wel iets wat blijft hangen. Bij Strangers heb ik het niet zo. Maar misschien heb jij hem gezien. Laat me gewoon even weten wat jij ervan vond. Ga naar mijn Instagram, Lucinda Sadok. En geef me jouw review. Ja.

0: Hopelijk heb ik je toch een beetje uit die maandag dip kunnen helpen. Maar niet getreurd. Ik bedoel, hey, the show is not over yet. Dus ik heb nog even de kans om die dip uit je te trekken. En dat gaan we ook doen met EJ Jones. Mooie vrouw Thames. What you need, die hoor je zo meteen. We beginnen met Oxlade.
1: Hey, this is Chill Galaxy.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Hopelijk heb ik je een beetje kunnen helpen met die maandagdip. Zo niet, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. En al heb je geen dip, want dat kan ook, mag je ook gewoon blijven luisteren naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Ik ben er morgen weer tussen 1 en 2. You know what it is. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Hey, ik wens je een fijne dag en ik spreek je morgen. Doei doei.

0: This is Galaxy.
1: This is Galaxy. Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
2: Check it, check out the
3: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 2 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van 115 euro. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: Yeah, you know
5: on FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.

0: Wake Up Fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
0: We are Galaxy Radio.
3: I do it for the streets.
4: That's right.
0: Where all the biggest stars come to play.
5: Yeah. No, they don't really want to take this cool off of.

0: It's a Galaxy Throwback.
1: Happy what's the man?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.

0: biggest artist, all the sleaze, and good vibes.
1: Get up, it's a new day.
2: New day,
0: yeah. Wake up together with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hey, yo. Yo, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio. This is your station for hip-hop, R&B, and afro music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy S4PM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet naar aanleiding van het ultimatum binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: 4 uur geweest. Je eerste werkdag zit er alweer bijna op. Tot 7 uur, Boss B hier op Galaxy met zometeen Don Toliver. Ik heb Rack Out Danny en Nino Peet voor je klaar liggen. Ook Chris Brown met de nieuwe single Obvious. En de lijnen gaan open op 085-029-2042. Dus laat van je horen, zou ik zeggen.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

Galaxy met Chris Brown en Obvious, dat is zijn nieuwe single. En daarvoor hoorde je Rock Out Danny samen met Nino Peet en Back of My Mind. Vorige week hadden wij in de middagshow iedere middag een mix zitten van DJ NBA, de Amel mix. En dat is sommige mensen zo goed bevallen dat er niet gevraagd werd of we voortaan iedere keer in de spits een mix kunnen doen. Ja, daar wil ik best aan toegeven, dus dat gaan we vanaf vandaag doen. En je weet dat de lijnen staan open. Wil je plaatje aanvragen op deze maandag? Moet ik je nog even tot die laatste uren van de werkdag heen slepen? Laat van je horen 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik heb zometeen Remma voor je met Soundgasm. Ook Johnny Venus met zijn nieuwe single I Want You Back. Maar eerst de trompetters van Bruno Mars hier op Galaxy. Dus Risk It All.

0: luisteren naar zo'n plaat, hè.
1: Johnny Venus hoor je I Want You Back. En daarvoor Remma met Soundgasm. Haar naam is Lola. Lola, Lola, Lola. Hoe vaak heb je dit al niet gehoord, Lola? Hey, je wil een plaatje aanvragen, hè?
2: Ja, hoi. Ik zou graag Beyoncé met Sean Paul en Baby Boy willen horen.
1: Oké, ga ik draaien voor je. Blijf luisteren.
2: Heel fijn, dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Downtown trying to go to Soul City.
5: G-Pop, all we know is red rum, red rum, red rum.
4: Right, let me see you do it.
5: Big Draco, come up by the sketch.
4: Blue face, baby.
6: My house.
7: When I grow up, I'm gon' buy me a
6: house.
4: Let's do it, right, do it.
3: We are Galaxy Radio.
8: Download our free radio app now.

0: Frenna! Hij blijft maar hard gaan, deze plaat. En we moeten wel, als hij geen plaatjes uit gaat brengen in 2026... dan moeten we het gewoon doen met platen die al uit waren natuurlijk. Frenna uit de Airplay Top 20, je hoorde Coma's. En daarvoor Lola met haar verzoekplaatje. Dat was Beyoncé en Jean-Paul met Baby Boy. Zometeen op Galaxy, Lil Uzi Vert. De nieuwe single heet What You're Saying. Tyler komt eraan met Chanel. En als je ook een plaat wil aanvragen, net zoals Lola, 085-029-4x2.
1: These are the bangers on Galaxy.
2: Better give me respect, give me respect.
3: Yeah, I'm in my go yard, you go girl.
4: What's on my mind? I heard love is blind, true love hard to find.

0: good.
1: Listen wherever you go.
0: Feel good, look great. I know
1: on our free radio app. Download it now.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Hey, yo.
4: Galaxy Radio.
5: Real hip-hop.
1: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Wekenlang stond hij in de Airplay Top 20 met dit nummer Jack Harlow en Loving on Me. En daarvoor uit Zuid-Afrika Tyla met Chanel. Zou ze daarvoor betaald krijgen? Je ziet steeds meer van die platen namelijk met een commerciële titel. En dan vraag ik me af, zit er een deal achter? Net zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Busy. Dat is dan zijn eigen merk, Lemonade. Maar ja, het is wel makkelijk natuurlijk als je zelf zaken gaat doen. En je kan namelijk je product promoten via muziek, hè? Of je huurt gewoon een bedrijf als Chanel in, die je dan betaalt. En Lil Uzi Vert was er met What You're Saying. Aan de telefoon heb ik Samir, die wil een plaatje aanvragen. Hoi Samir.
1: Klopt, draait het nieuwe van Kanye, maar weet je ook weer.
0: Dat is Father.
1: Ah ja, Father, dat is die.
0: Ja, ga ik voor je draaien.
1: Toppie.
0: Oké, hoi.
2: Hey. Oh. Hip-hop, I hope you know my song.
3: Hallo. We are Galaxy.

0: Burner Boy. Samen met Joey DeWitt, Filet en 4Campy. Daarvoor Edel Cooley Gold en Bobo en Kanye West. Samen met Travis Scott. Speciaal voor Samir Vader uit de Airplay Top 20. Zometeen een 5 en meer bangers. Blijf luisteren. Je weet, de lijnen staan altijd open tussen 4 en 7 in de middag. 085 029 4x2. Het is maandag. Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Als je iets beleefd hebt in het weekend. Iets waarvan je denkt van nou, dat wil ik delen met de wereld. Laat het horen zo naar 5.
1: First, new music. Yeah, that new hip-hop's right here.
2: Galaxy is playing new music first.
0: Op de valreep de nieuwe van Kalani en Usher. Shoot it down.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
3: Everybody, turn it up, turn it up.
4: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: Mariah the Scientist, zometeen Is It a Crime. Ik heb Joe en KM voor je klaar liggen met Betty Adam. Maar eerst Bad Bunny, DTM.

Mariah the Scientist, Is It a Crime? Die vraag is nog steeds geen antwoord gekomen. Daarvoor Show en KM met Baddie Adam. Het is een maandag, het is 7:05. De eerste werkdag van de nieuwe week zit er alweer bijna op. En het is volgens mij deze week gewoon een week met 5 werkdagen. Hè? Geen bevrijdingsdag, geen hemelvaart, geen Pasen of andere feestdagen. Nee, gewoon 5 dagen zwoegen en zweten voor de baas. Dan weet je ook weer waarvoor je het weekend hebt. Hè? Dan kun je er extra van genieten. Heb je nog leuke dingen van het weekend gedaan? Ik heb zelf van het weekend heb ik een roadtrip gemaakt. Ik ben naar Texel geweest.

Dat is nou niet, weet je, het meest rock'n'roll eiland wat Nederland heeft. Maar ja, het is wel lekker toeven daar. Zeker als het mooi weer is, zoals afgelopen weekend. En ik kwam op Texel kwam ik aan en het was hartstikke druk. Met allemaal mensen die allemaal een soort van verrekijkers en camera's bij zich hadden. Dus ik denk, nou, er is iets te doen, hè. Ik bedoel, ik heb iets gemist of zo. Dus ik rij over dat eiland heen. En ja, hoe verder ik op dat eiland kom, hoe meer mensen ik tegenkom met allemaal kijkers. En dat waren dus vogelaars. Die waren dus op zoek naar vogels. En ik denk, nou, er zal er wel een hele speciale vogel zitten of zo op dit eiland, waarvan ik niet weet dat hij bestaat. Nee, wat was het nou zo? Het was een wedstrijd wie de meeste vogels kon spotten. Ik vroeg me dan af, hoe ga je dat dan controleren? Want als ik door zo'n kijker kijk en ik denk bij mezelf, weet je, ik heb 83 vogels gezien. Dan moet iemand dat maar gewoon geloven, of niet? Maar goed, iedereen zijn hobby. Het zou niet de mijne zijn. Maar ze hebben, net zoals ik, wel genoten van het mooie weer. Heb jij nog iets speciaals gedaan in het weekend? Iets opmerkelijks wat je wilt delen met de wereld? Laat het weten via 085 029 4x2. Hier is Chris Brown samen met Liam Thomas.

0: Was een grote hit in Amerika. In Europa heeft hij wat minder gedaan. Zeg maar gerust helemaal niks, maar blijft wel een mooie plaats. Je hoorde E.G. Jones en Gas Station Love. Daarvoor Trippy Red met Love Scars. En Chris Brown en Leon Thomas met Falling. Zometeen op Galaxy, The Baby. En de banger van deze week, die is van Boko Sam samen met Rijk. Misschien dat je het nummer wel kent, althans een sampletje ga je zeker kennen, denk ik. Ademnood, zo heet de nieuwe single. En die hoor je zo meteen als je blijft luisteren.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Filling up with my friends. We are Galaxy.
2: Come on.
3: Hey, what's up? This is SZA.
4: It's your boy Lil Durk.
5: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.

0: Linda, Roos en Jessica, die hadden het origineel, dat klonk zo. Jeugdsentiment, hè? En het sampletje zit dus in de nieuwe van Bokkelsam samen met Rijk. Is banger van deze week. Die heet Ademnoot. En daarvoor de baby met Pop That Thing. 085-029-4x2. Als je iets opmerkelijks in het weekend hebt meegemaakt. Of je wil iets anders kwijt bij ons. Plaatje aanvragen. Of je staat in de file. Je staat je vreselijk te erger aan de mede-automobilisten. Laat het weten via 085-029-4x2.
1: Galaxy Radio.
2: Listen. Everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Dat Oliver en Rema Second Hand uit de Airplay Top 20. Je luistert naar Galaxy 104.2 in Rotterdam. Op 95.6 in Den Haag. Op 95.7 in Groot Amsterdam. Op 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland. Op 95.9 in het Groene Hart en in Almere en Hilversum. En op 103.4 in Utrecht. En anders kun je gewoon luisteren via DAB Plus of op onze gratis te downloaden app. Sam heb ik via WhatsApp nu hangen. En Sam, je hebt iets zeer opmerkelijks meegemaakt in het weekend, hè?
1: Nou, ik heb wel wat meegemaakt dit weekend.
0: Vertel.
1: Ik ging zaterdag stappen. Mm-hmm. En zoals altijd was het net even iets te gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik had de hele dag gewerkt. Dus was eigenlijk voor ik ging al naar de touwtering.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik neem aan het einde van de avond een taxi om naar huis te gaan.
0: Heel verstandig.
1: Vraagt die chauffeur waar ik naartoe moest. Dus vertel hem zonder bij na te denken het adres.
0: En?
1: Dus de rit begint en ik sukkel in slaap.
0: Oh jee.
1: Maakt de chauffeur me wakker op de plek van bestemming. Alleen had ik met mijn dronken porum het adres van mijn ouders gezegd in plaats van mijn studentenhuis.
0: Meen je niet?
1: En echt? Dat was even 50 kilometer verderop.
0: Oh god, en toen?
1: Ja, verlies gepakt en hem betaald.
0: Oké. Okay.
1: Hij moest er wel om lachen en ik hoefde alleen de heenrit te betalen.
0: Ja.
1: Ben maar bij mijn ouders blijven slapen.
0: Dus doe je nooit meer, hè, Sam?
1: Ik kijk wel uit voortaan.
0: Ja, dat zou ik ook doen als ik jou was. Het is wel een opmerkelijk verhaal. Doe je maar rekenen.

Zin in de zomer met deze platen. Je hoorde Jonne Fraser en Jean met Panna. En daarvoor Fast Life Youngest met Swag Servant. Misschien toch een keer een brilletje kopen. Hey, zometeen. Na zessen. Meer muziek. Ik heb zometeen de mix voor je. Op speciaal verzoek of iedere middag een mix kunnen doen. Naar aanleiding van de Amel mix die we vorige week deden. Dat was waarschijnlijk in zulke goede aarde gevallen dat er veel om gevraagd werd. Dat schijnt te lekker weg te luisteren als je in de file zit. Dus er zometeen een soort van mini-mix. En natuurlijk veel bangers. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. En ik ga je zometeen even vertellen wie er vanavond in de show zit bij Wout in Pass the Aux. Die een freestyle sessie komt zetten. Dat hoor je zometeen na 6 uur. Dus blijf luisteren.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: Officiële begin van je vrije maandagavond. Pas weer tot 7 uur. Zometeen Trap Diggy en Key Clark met de nieuwe single die heet Down South. Ik heb tent voor je klaar liggen met Love Me JJ. Mijn eerste uit de Airplay Top 20. Olivia Dean. Hier is haar nieuwe single die heet Man I Need.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Dat was Love Me JJ van Thames. En daarvoor Trap Dicky en Key Clark. De nieuwe single heet Down South hier op Galaxy. Je luistert naar Galaxy, nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen de nieuwe single van Bartel. Die heet Yeah Yeah, maar eerst Young Allen, Scones and Dior. Het laatste bericht.
1: Hey Pix, wat zeg je me?

Dat was Chris Brown en Angel Numbers. Ik zou nog even bekendmaken wie er vanavond in de freestyle sessie zit bij mijn collega Wout in Pers de Aux. Dat is vanavond HighQuest. En dat gaat een gezellige boel worden. Dat kan ik je nu al beloven. Je hoort Pers de Aux vanavond tussen 7 en 9 uur hier op Galaxy. Hier is Chino en Weird.

0: Ace Hood, nigga. Fuck these old bitch ass niggas.
1: Goeie oudje. Dat was Ace Hood. Samen Lil Wayne. En dankjewel hoor. Graag gedaan. En dan daarvoor een oudje, een Galaxy Throwback van All Dirty Bastards samen met Khalees en Got Your Money. Ik zei je vorige week dat we de minimix hadden gedaan naar aanleiding van Amel, maar dat is alweer 2 weken geleden. Ja, tijd gaat zo ontzettend snel. En voor het weten is de zomer alweer voorbij, dus geniet van ieder moment die je hebt. Maar op speciaal verzoek dus, en dat is in goede aarde gevallen, een soort van minimix om door deze maandagavondspits heen te komen. Dus de komende, wat zal ik zeggen, minuut of 7 doen we even wat poekoes achter elkaar, gewoon in de mix.

0: We slepen je door de avondspits mini mix. Voortaan doen we dat gewoon iedere, nou zou ik zeggen, iedere middag. Hè? En zo meteen na 7 uur Pass the Aux met Wout op Aux. Met vanavond HighQuest dus als freestyle sessie groep. Want ja, ze zijn met z'n velen. Wordt een gezellige boel. Ik ga vast plaatsmaken. Spreek je morgen weer om 4 uur. Maakt er een leuke maandag van. En je weet het, vanavond neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G van 11 uur mee de nacht in. Dus mocht je je klaar aan het maken zijn voor de graveyard shift. We zorgen de hele nacht voor de beste platen. Nou, hier heb ik niet te vertellen. Spreek je morgen, hoi.
1: Hey, this is Chill Galaxy. We'll

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: Oh, I would like to welcome!
3: We are Galaxy Radio.
4: Yeah. You already know.
5: You know my name.
6: Hey.
2: We are your daily playlist provider.
7: This is Galaxy. It's 7 p.m.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
11: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the town.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Let's go!
10: 24 hours a day.
12: Come back,
13: right now.
14: It's going down.
15: Back with more hip-hop and R&B.
16: Yeah.
15: This is Galaxy.
17: Wout presenteert Pas de Aux. Of Galaxy.
18: Pas op Galaxy Radio, welkom back. Nieuwe avondshow. We trappen meteen af met die zomerse vibes.

deze week met de boys op de cover. Dami en FJ, Pretty Girls in Alo. Je hoorde net bij Paas House Galaxy Radio. Maar ik heb natuurlijk gewoon weer van 7 tot 9 alle tunes, alle beste Nederlandse rap en hiphop voor jou klaarstaan. En dat ga ik voor je draaien. We begonnen in de vibes met Pretty Girls in Alo. Daar gaan we mee door met Frenna's nieuwe single Star Life. Frenna zei dat hij geen muziek ging droppen in 2026, maar dat lijkt gewoon te maken hebben gehad met het feit dat hij zijn deal moest vernieuwen bij Top Notch en dat is gebeurd. Dus er is meteen weer nieuwe muziek om de zomer door te komen. Maar veel meer nieuwe muziek vandaag in de show. We hebben een lijpe album, dus daar heb ik mijn favoriete tracks van in de show gezet. We hebben nieuwe Ashafar, Singin' Din, Show Silvio, BNT, Bodenaar Top Records, die we vanaf dag 1 draaien hier op Galaxy Radio, hebben een tweede tape gedropt. Dus je gaat Boefie weer horen vandaag. Jordi Money, Momi heeft weer een zeldzame single gedropt. En Boku Samba, Bastos, Mooney, 11. Heel veel nieuwe muziek. De beste Nederlandse rap en R&B. Ik heb het voor je. Met natuurlijk weer een nieuwe Paasaugs freestyle in de show vandaag ook. En High Guest is vandaag in de building. Die ken je natuurlijk ook als je de show luistert. Want we draaien bijna elke High Guest release wel. Want man is on fire sinds dat ik die line niet kon ontwijken op TikTok. En ik heb het over de line... Ze weet dat ik kon van gaan naar een swing met banana. Die. Iets in die trant. Dat was die line. Al anderhalf jaar ongeveer is hij op gaas. Vandaag is hij eindelijk hier in de studio. Die ga je laten horen. Maar let's get back to the music. Wout op Aux. I got you. Waar je ook bent. Zit je in de waggie. Van werk naar huis. Ben je nog op kantoor aan het werken? You cooking in the kitchen. En wil je wat heat horen? Ik heb de beste Nederlandstalige shit voor jou. Dus ja, let's get the party started met Frenna Starlife. En daarna gaan we naar Punta Cana. En dan back to the bars, man. Paas House Galaxy Radio. Hier is Frenna met Starlife.

via Punta Cana. Niet meer op nummer 1. Overgenomen door Kevin en Roxy. Die ga je dadelijk horen. Maar een nieuw lijpe album. 600 pk met Moola B heb ik geselecteerd om in de show te draaien. Dus bij deze, let's get it.

0: om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Wout presenteert Pas de Aux.
3: De bangste gast is meestal luid, kleden als pooiers, we zijn tuig. Hoe ik rijd, dat vindt ze ruig, de wijk ik ken me nu in Zuid. Rode kaart, dan nog een fluit. Deze gaat in de wissel, boete Sanjari, het maakt je een pikkel. Eigen

Passaus op Galaxy Radio CC featuring Jojo R. Pleidooi hoorde je net. Shout naar de boys, Free CC tot CC Free is. We gaan door. Ik heb dadelijk Yo Silvio's nieuwe single met Jong Felix. Topperig rits Queen Treatment, maar het is tijd voor MSA, Lucio, Senno, Moski, Fatbikes. Dit is Passaus.

van noedels, maar weer ben mijn stem voor een betere smaak. Ik ben op zoek naar een betere slik, want die pil van de grommende buik is zwaar. Hij werd gerist van zijn tas en zijn jas en nu zit hij met stress en verliezen zijn haar. Zeg je eerlijk, ik zit nog niet snel.

geen manieren, we hijsen en vieren nadat hij je opsteekt. Reality wanneer die je opsteekt, vaker gevallen toch rennen we nog steeds. Moest falen door heel veel obstakels, maar ben pas een bitch als ik stop en nu opgeef. Kelly wil meerdere showen, de matties die vinden het lid als ik optreed. Wil je werken met ons, moet je

Wout presenteert Wout Best de Aux. Best de Aux.

0: car radio to your phone.
1: Everywhere we go.
2: Go!
0: Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.
4: Ja, je hoorde net Bastos met Special One. Geproduceerd door Solid Circle. Die zijn ook nooit te missen in de Paaste Aux op Galaxy Radio Show. Ik heb nog steeds heat voor jou tot 9 uur. Voor 8:30 komt de Paaste Aux freestyle van Highguest. En de volgende single is ook van Highguest. Om je even warm te maken, maar dat is een hitje. Hallo. Nu is het tijd voor Jordi Money. Wil je een podcast met hem luisteren? Check Paaste Aux op YouTube of Spotify. Dit is 9mm.
5: Ik ken werkers, ze hebben twee telefoons. Ik ken shooters, ze hebben geen telefoon. Op de grind voor die buis, soms is het leven of dood. Soms vraag ik me af, waarom leven we zo? We komen van ver, maar nog steeds is er hoop. Mijn laatste victim heb ik bijna van zijn leven beroofd. En nog steeds is hij

0: Now.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Dik Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De Voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy.
4: Ladies and gentlemen,
5: now back.
6: Turn it up.
4: Music up loud.
3: We are Galaxy.
4: Welcome me back.
3: We are Galaxy.
4: Let's go.
7: Wout presenteert Pass the

leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik wou

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
3: I'm here.
1: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
4: The biggest stars, you'll hear them all.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 10 PM.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
0: 24 hours a day.
8: Hey, what's up, this is Chris Brown.
7: Let's go!
9: This is Drake.
8: Drizzy, yeah.
9: Bring it.
4: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

presenteert. Past Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. We are...

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy.
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAKS. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
4: Rosa G on Galaxy.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, ben de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben de bandiet. Waar was je? Ik wou

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: You up for a reason. Let Rosa G ride with you through the night. This is Rosa's World on Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Games come to play.
1: Waarom? Waarom zijn er bananen? Kom. Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik weet in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik langs loop, dan kijk ik erom. Help om, maar ik kom in midden aan de top.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Galaxy.
4: Yeah, yeah.
5: It was an elite album.
6: DJ Khaled.
7: This is Galaxy.radio.
8: My name is Tia Karan.
9: I am Jay Howell.
10: We are

0: Legacy Radio.
1: Listen, everywhere I go.
0: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.
2: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.